dansen met jou. Ja, ik kwam alleen maar om te dansen. Dansen met jou. Ik kwam alleen maar om te dansen. Dansen met jou.